Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wou geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen. Ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. De VS gaat de sancties tegen Cuba verder aanscherpen. Er komen extra beperkingen op financiële transacties die gelinkt worden aan het eiland. Amerikaanse banken mogen ook geen rekeningen openen of bijhouden van Cubaanse ondernemers. Tijdens het presidentschap van Joe Biden werd dat wel toegestaan. De bedoeling was toen om de privésector in Cuba op die manier te ondersteunen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde op sociale media. Hij spreekt over een openlijke aanval op de private sector in Cuba. De VS blokkeert ook al langer de olietoevoer naar Cuba. En president Trump zei ook al verschillende keren dat hij Cuba zou kunnen innemen als hij dat zou willen. Noord-Korea zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de ontploffing van mijnen in de gedemilitariseerde zone aan de grens met Zuid-Korea. Bij die ontploffingen eerder deze maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen gewond. Volgens Noord-Korea zijn de Zuid-Koreaanse beschuldigingen daarover verachtelijk en smerig. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting meer dan 800.000 mijnen in een zone van 4 kilometer breed over een lengte van 250 kilometer tussen de twee Korea's. Blijft zacht vannacht, met minima rond 18 graden de komende uren. En straks begint de dag ook met veel zon, later wat meer wolken en in de loop van de namiddag kans op een lokale bui. Blijft ook uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wordt het wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet helemaal rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij Vooruit wou geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend straks dus om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van AI-bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om de systemen beter te controleren, maar het gaat eerder om zelfregulering dan om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
1: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
0: Hij mompelde wat, maar wat hij zei was dus: we gaan elkaars huiswerk beoordelen. Dat is veel beter dan je eigen huiswerk beoordelen. De VS gaat de sancties tegen Cuba verder aanscherpen. Er komen extra beperkingen op financiële transacties. Amerikaanse banken mogen ook geen rekeningen openen of bijhouden van Cubaanse ondernemers. Tijdens het presidentschap van Joe Biden werd dat wel toegestaan. De bedoeling was toen om de privésector in Cuba op die manier te ondersteunen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde op sociale media. Hij spreekt over een openlijke aanval op de private sector in Cuba. De VS blokkeert ook al langer de olietoevoer naar Cuba. En president Trump zei ook al verschillende keren dat hij Cuba zou kunnen innemen als hij dat zou willen. Het weer dan nog. Het is zacht de komende uren, rond 18 graden. Straks begint de dag met veel zon en later wat meer wolken en in de loop van de namiddag ook kans op een bui. Blijft uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden, vanaf donderdag wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig dan toch niet akkoord met het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. In de documenten van minister van Begroting Ben Weitz zat een cijferfout. Er zou minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. Vooruit heeft minister Weitz tot vanmorgen gegeven om dat aan te passen. Minister-president Matthias Diependalen en minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze verzekeren dat dat snel zal zijn opgelost. Straks om 10 uur zou er nog een vergadering volgen om de plooien weer glad te strijken. En in de namiddag moet Diependalen dan naar het parlement om zijn septemberverklaring voor te lezen met alle beleidsplannen en de begrotingsopmaak voor het komende jaar. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen en dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf gisteravond toelichting bij het voorstel in de afspraak.
1: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring, 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders van de AI-sector over meer veiligheid van artificiële intelligentie. Er zijn afspraken gemaakt om de systemen beter te controleren, maar het gaat niet om bindende afspraken. Trump sprak zelf van een moreel bindende overeenkomst.
2: And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president, and it really is a form of protection.
3: I think it's morally binding, yeah.
0: De president had eerder al gezegd dat hij tegen strengere regels is om AI onder controle te houden. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten waarbij artificiële intelligentiesystemen taken deden die niet gevraagd waren en waarbij ze in de computersystemen van andere bedrijven geraakt zijn. Wereldkampioen Spanje heeft zijn tweede duel in de Nations League voetbal tegen Kroatië gewonnen met 4-1. Lamine Jamal was de uitblinker. Na een dikke minuut scoorde hij al. Hij gaf een assist voor het tweede doelpunt en maakte zelf de derde Spaanse goal. Spanje heeft nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. Het weer. De dag begint met zon. Later duiken wolken op. In de namiddag hier en daar een bui. Het wordt wel weer erg warm tot 28 graden. Meer op veertienieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

Hij ziet me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raak uit tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het akkoord over de Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. De regeringspartij Vooruit heeft haar steun ingetrokken omdat er door een fout in de documenten van minister van Begroting Ben Weitz minder geld naar welzijn zou gaan dan was afgesproken. Minister-president Diependalen en minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze verzekeren dat dat snel opgelost zal zijn. Vanmorgen zou er dan nog een vergadering zijn om de plooien weer glad te strijken. En na de middag moet de minister-president naar het parlement om zijn septemberverklaring voor te lezen met alle beleidsplannen en de begroting voor het komende jaar. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. Dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij dat voorstel in de afspraak.
1: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je één nood aan een wilsverklaring, twee nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
0: De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd, hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de bosbranden in Spanje ook een impact op de luchtkwaliteit in ons land. De extra ozon door de rook van de branden kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieuepidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
2: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
0: Amerikaanse president Trump heeft met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de sector een akkoord ondertekend over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld binnendrongen in computers van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. Maar van strengere regels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
3: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie.
0: Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met uiteindelijk ook kans op enkele buien. In het binnenland mogelijk met onweer. Het is nog warm, tot 28 graden in de Kempen en tot 21 aan zee. Morgen wordt het koeler, tot 20 graden nog, met eerst nog regen in het oosten. De dagen daarna krijgen we rustig en droog najaarsweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 7 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Er is toch nog een kink in de Vlaamse begrotingskabel gekomen. En Amerikaanse AI-bedrijven gaan zichzelf meer controleren. Strengere overheidsregels komen er niet. De Vlaamse regering heeft dan toch nog geen definitief akkoord over de begroting. Gisteravond laat heeft Vooruit namelijk laten weten dat het voorlopig zijn akkoord niet geeft, nadat de regering eerder op de avond wel had aangekondigd dat er een akkoord was en dat er een begroting in evenwicht zou zijn de komende jaren. Ja, Sisse Michiels, wat is daar gebeurd?
4: Gisteravond zaten de ministers dus nog samen om nog wat details te bespreken en definitief goed te keuren. Zo gaat dat vaak na een groot akkoord. Maar plots kwam dan rond 11 uur het bericht van Vooruit dat ze niet meer akkoord gaan. Volgens hen zijn eerder gemaakte afspraken geschonden en die gaan dan specifiek over het budget voor zorg en welzijn, de bevoegdheid van minister Caroline Gené. Daar was al over afgeklopt dat er minder geld naartoe zou gaan dan in het begin van de legislatuur was afgesproken. Maar volgens Vooruit staat daar in die laatste begrotingstabellen nu nog minder budget. En dus trekken ze hun akkoord in.
3: Ja, en normaal gezien moet minister-president Diependalen de septemberverklaring afleggen straks om 14:00. Komt het nog in orde tegen dan?
4: Bij de N-VA zeggen ze alleszins van wel. Volgens hen is er geen groot probleem en gaat het om een berekeningsfout. En die zou dus eenvoudig kunnen worden opgelost. En in dat geval zal Vooruit dus opnieuw waarschijnlijk zijn akkoord geven. Maar dus een definitief akkoord is er na die afgelopen moeilijke dagen nog altijd niet. Om 10:00 komen de ministers opnieuw samen om de kwestie te bespreken.
3: Dankjewel, Sisse. En dus geeft minister-president Matthias Diependalen normaal gezien vanmiddag meer uitleg in het parlement over de begroting. Enkele maatregelen zijn nu al wel duidelijk. De prijs van dienstenchecks stijgt van 10 naar 12 euro. De registratierechten bij de aankoop van een woning stijgen. En er wordt ook bespaard op het groeipakket. Zo krijgen ouders alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1300 euro. Ivo Mechels van de Gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
5: De Vlaamse regering doet alsof alleen een eerste kind geld kost. Maar je hebt opvangkosten, verzorging, ook materiaal. Dat kost allemaal geld. Een tweede maatregel waar we het erg moeilijk mee hebben, is dat gezinnen met studerende kinderen, die gaan nog maar kunnen rekenen op het groeipakket tot hun kind 23 jaar is, in plaats van 25. Nu, kinderen kunnen wat vertraging oplopen in hun opleiding. En dan kan je niet meer rekenen op dat groeipakket.
3: Federaal minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij het voorstel in de afspraak.
6: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je één nood aan een wilsverklaring, twee nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
3: Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas na jaren na de blootstelling. En daarom zien we nu pas een daling in de cijfers, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
7: De daling die we nu zien lijkt ons een weerspiegeling van gaandeweg minder blootstelling aan asbest. Eerst in de jaren 70 en 80 met verminderd gebruik en minder import van asbest. En dan uiteindelijk in 2001 het verbod. De impact van dat verbod zelf, daar gaan we nog wel op moeten wachten. Want het kan tot 40 jaar duren eer je zo'n kanker ontwikkelt.
3: Elk jaar komen er nog altijd 200 nieuwe diagnoses bij. De voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Belkacem kan volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de gevangenis. In principe kan hij niet in ons land blijven, omdat hij bij zijn veroordeling ook de Belgische nationaliteit is kwijtgespeeld. Omdat hij ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, kan hij naar dat land worden teruggebracht. teruggestuurd. Maar het is onduidelijk of dat ook zal gebeuren. Belkacem heeft een Belgische vrouw en 3 kinderen. Belkacem werd in 2015 veroordeeld samen met 44 andere leden van Sharia for Belgium. Onder meer omdat ze jongeren ronselden om te gaan vechten bij terreurgroep IS in Syrië. De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de bosbranden in Spanje ook een impact op de luchtkwaliteit bij ons. De extra ozon door de rook van de branden kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieuepidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
8: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
3: De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. Maar van strengere overheidsregels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
9: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie. En dat terwijl er zorgen zijn over mogelijk catastrofale gevolgen voor de mensheid, zorgen die gedeeld worden door bedrijfsleiders van AI-bedrijven. Maar president Trump heeft die zorgen grotendeels naast zich neergelegd. Hij wil zo weinig mogelijk hinderpalen, zodat de VS voorop blijft op China in artificiële intelligentie, of wat Donald Trump sinds vandaag officieel superintelligentie heeft gedoopt.
3: In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht een kind gedood bij Russische aanvallen met raketten en drones. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt en op meerdere plaatsen is ook brand uitgebroken. In de hoofdstad zijn ook een winkel en een pakhuis beschadigd. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen door Rusland. Dat gebeurt ook met een nieuw type drone dat veel sneller en hoger vliegt en daardoor moeilijker te onderscheppen is door de Oekraïnse luchtafweer. Sport in de Nations League. Voetbal heeft Spanje zijn tweede wedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. Lamine Yamal was de uitblinker met 2 doelpunten en een assist. Spanje heeft nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met uiteindelijk ook kans op enkele buien. In het binnenland mogelijk een onweer. Het is nog warm, tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt het koeler, hooguit 20 graden, met eerst nog regen in het oosten en de dagen daarna rustig en droog najaarsweer. Vooraan in het nieuws, er is dan toch nog geen definitief Vlaams begrotingsakkoord. Vooruit heeft een berekeningsfout ontdekt, waardoor er minder geld dan afgesproken naar welzijn zou gaan. N-VA geeft toe dat er een fout is gebeurd, maar zegt dat alles snel opgelost zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: Radio 2. Oeh. Yeah.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Er is dan toch nog geen definitief akkoord over de Vlaamse begroting. De voormalige leider van Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. En Amerikaanse AI-bedrijven gaan zichzelf meer controleren. Strengere overheidsregels komen er niet. De Vlaamse begrotingsbesprekingen hebben gisteravond laat nog een verrassende wending gekregen. Nadat minister-president Diependalen eerder een akkoord had aangekondigd, liet coalitiepartner Vooruit weten dat ze het niet eens konden zijn met de tekst en het akkoord voorlopig dus nog niet definitief rond is. Sisse Michiels, wat is daar gisteravond gebeurd?
1: De ministers die zaten nog samen om details te bespreken en definitief goed te keuren. Maar plots kwam dan rond 11 uur het bericht van Vooruit dat ze niet meer akkoord gaan. Volgens hen zijn eerdere gemaakte afspraken geschonden. Het gaat over het budget voor zorg en welzijn. Daar was eerder al over afgeklopt dat er minder geld naartoe zou gaan. Maar volgens Vooruit staat er in die laatste begrotingstabellen nu nog minder budget. Het zou gaan om een verschil van ongeveer 100 miljoen euro. Volgens Vooruit is het een bewuste strategie van de N-VA, maar minister van Begroting Ben Weitz van de N-VA die zegt dat het om een rekenfout gaat.
0: Ja, en komt het nog in orde tegen de septemberverklaring van de minister-president straks om 2 uur vanmiddag?
1: Bij de N-VA zeggen ze alleszins van wel. Volgens hen is er geen groot probleem en kan die rekenfout snel opgelost worden. Als dat effectief het geval is, en dan kan Vooruit toch nog zijn akkoord geven en dan zal de septemberverklaring straks gewoon kunnen doorgaan. Om 10 uur begint er nog maar eens nieuw overleg tussen de ministers.
0: Ja, en die septemberverklaring kan u straks live in Villa Politica volgen op VRT1 vanaf 2 uur vanmiddag. Het akkoord is dus nog niet helemaal definitief door onduidelijkheid over de besparingen bij welzijn, maar enkele andere maatregelen waren wel al bekend. De prijs van dienstenchecks stijgt van 10 naar 12 euro, de registratierechten bij de aankoop van een huis stijgen en er wordt bespaard op het groeipakket. Dat wordt bij kinderen die studeren nog uitbetaald tot hun 23ste in plaats van tot hun 25ste. En ouders krijgen ook alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1300 euro. Ivo Mechels van de Gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
2: Gezinnen worden echt zwaar getroffen en het is niet zoals de Vlaamse regering doet uitschijnen. Dit is geen correcte verdeling van de inspanningen. Kinderen grootbrengen is een individuele keuze en kost individuele centjes, eigen centjes, maar het is ook een maatschappelijk project. En die verhouding tussen de eigen centjes en publieke middelen via groeipakket, daar moet een rechtvaardige, correcte verhouding in zitten.
0: En de regering wil ook besparen op het gemeentefonds waarmee Vlaanderen de gemeentebesturen financiert. Dat kopt hard aan bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, zegt voorzitter Wim Dries.
3: De basisfinanciering wordt gebruikt om het personeel te betalen natuurlijk, maar wordt meegebruikt ook om te investeren, wordt gebruikt om de kinderopvang mee te organiseren, maar evengoed om ervoor te zorgen dat we onze dienstverlening kunnen doen op allerlei mogelijke gebieden. Dus ja, dat is echt de grote brok van inkomsten van alle steden en gemeenten.
0: Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen en dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Mehdi van CD&V gaf toelichting in de afspraak.
4: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring, 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
0: In het voorstel van Verlinde heeft iemand altijd het recht om euthanasie te weigeren. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. Er waren ook minder overlijdens, blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan onder meer longvlieskanker veroorzaken. De ziekte komt vooral voor bij mannen die voor hun beroep jarenlang in contact kwamen met grote hoeveelheden asbest, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
5: We zien in de regio's waar er vroeger asbestproductie was, dat daar type kanker meer voorkomt. Gelukkig zien we daar wel dat de daling van dat type kanker ook sterker is dan in de rest van Vlaanderen. Maar we mogen het ook wel verwachten dat in die gemeentes er ook de komende jaren nog altijd mensen gediagnosticeerd zullen worden met die type kanker, omdat ze in het verleden blootgesteld zijn geweest aan asbest.
0: Elk jaar komen er nog altijd 200 nieuwe gevallen van asbestkanker bij. De voormalige leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat meldt Vlaams Belangkamerlid Francesca van Belgem. Belkacem zit voorlopig nog een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar Stijn de Vaart, hij kan binnenkort vrijkomen.
1: Ja, Fouad Belkacem kan vanaf volgend jaar inderdaad vrijkomen vanuit de gevangenis in Beveren. Maar omdat hem in 2018 de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft nog steeds de Marokkaanse nationaliteit en kan dus naar daar gestuurd worden. Blijkbaar wil hij dus in ons land blijven, want volgens Vlaams Belang heeft hij hier dus asiel aangevraagd. Hij heeft ook een Belgische vrouw en 3 kinderen. Uit goede bron vernemen we inderdaad dat zijn aanvraag met prioriteit behandeld zal worden door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen. Dat is een normale procedure bij criminelen.
0: Ja, en waarom zat Belkacem weer in de gevangenis?
1: Wel, in 2015 werd hij veroordeeld samen met 44 leden van de extreem-islamitische organisatie Sharia for Belgium. Hij is verantwoordelijk voor het ronselen van tientallen Antwerpse jongeren om te gaan vechten bij IS in Syrië. In de gevangenis zou hij zich wel voorbeeldig gedragen hebben. Hij mocht de gevangenis ook een paar keer verlaten en ook dat is probleemloos verlopen.
0: Dankjewel, Stijn. De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. De extra ozon kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieu-epidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
6: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
0: Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld inbraken in computers van andere bedrijven zonder dat dat hen gevraagd was. Maar van strengere overheidsregels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
7: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie. En dat terwijl er zorgen zijn over mogelijk catastrofale gevolgen voor de mensheid, zorgen die gedeeld worden door bedrijfsleiders van AI-bedrijven. Maar president Trump heeft die zorgen grotendeels naast zich neergelegd. Hij wil zo weinig mogelijk hinderpalen, zodat de VS voorop blijft op China in artificiële intelligentie, of wat Donald Trump sinds vandaag officieel superintelligentie heeft gedoopt.
0: Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met uiteindelijk ook kans op enkele buien, in het binnenland mogelijk ook onweer. Het is wel warm nog, tot 28 graden in de Kempen. Morgen koeler, hooguit 20 graden, met eerst regen in het oosten. De dagen daarna wordt het rustig en droog najaarsweer. Vooraan in het nieuws, het Vlaamse begrotingsakkoord is nog niet definitief. Vooruit heeft een fout ontdekt in de tekst, waardoor er nog minder geld dan afgesproken naar welzijn zou gaan. N-VA geeft toe dat er een rekenfout is gebeurd, maar zegt dat alles snel verholpen zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2.

0: Radio 2, relax.
1: En El Salvador.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Je luistert naar Radio 2 Relax.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
2: Altijd en overal op 4.

als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij je?

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Antwerpen zijn afgelopen nacht 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht, onder wie een peuter van 1, na een aanslag met een explosief bij een woning in de wijk Luchtbal. Daardoor is een kleine brand ontstaan. De bewoners en enkele buren probeerden de brand zelf te blussen en ademden mogelijk veel rook in. De brandweer kwam ter plaatse, ook het gerechtelijk lab en ontmijningsdienst DOVO. Rond deze tijd zitten de kabinetchefs van de Vlaamse ministers toch nog eens samen over de begroting. Vooruit liet gisteravond weten dat het niet akkoord kan gaan met budgetten voor welzijn. Die zouden in de laatste berekeningen lager liggen dan eerder was afgesproken. Volgens de N-VA is het een rekenfout, zegt politiek journalist Sisse Michiels.
4: Volgens minister van Begroting Ben Veits is die fout eenvoudig recht te zetten. Bij de N-VA gaan ze er dus nog steeds vanuit dat minister-president Matthias Diependalen om 2 uur zijn septemberverklaring kan houden in het parlement. Het blijft afwachten of ook vooruit definitief zijn akkoord geeft. De berekeningen in de laatste tabel waarover discussie is, zouden tot wel 100 miljoen euro verschillen met wat eerder was afgesproken. Als dat terug wordt aangepast, dan kunnen we akkoord gaan, zeggen de socialisten. Nu zitten eerst de kabinetscheffen samen, om 10 uur overleggen de ministers zelf opnieuw.
3: Intussen zijn een paar maatregelen wel nu al duidelijk. De prijs van dienstenchecks stijgt van 10 naar 12 euro. De registratierechten bij de aankoop van een huis stijgen. En er wordt bespaard op het groeipakket of het kindergeld. Dat wordt bij kinderen die studeren nog uitbetaald tot ze 23 zijn, in plaats van tot 25 jaar. Ouders krijgen ook alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1.300 euro. En de voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat meldt Vlaams Belang Kamerlid Francesca van Bellegem. Belkacem zit voorlopig nog een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar kan volgend jaar vrijkomen. Maar omdat zijn Belgische nationaliteit hem is afgenomen in 2018, kan hij in principe niet blijven in ons land. Heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en dus vindt van Bellegem het niet kunnen dat hij in België asiel aanvraagt.
5: Dit is opnieuw een flagrante misbruik van het systeem. Wij vinden dat Belkacem illegaal is in het land, dan moet hij teruggestuurd worden naar Marokko. Marokko zelf heeft al aangegeven dat ze niet willen dat Belkacem terugkeert naar Marokko. Maar Marokko heeft nogthans anderhalf jaar geleden beloofd om elke illegaal terug te nemen. Dus het is ook hun plicht om Belkacem te gaan terugnemen.
3: Belkacem werd in 2015 veroordeeld, onder meer omdat hij tientallen jongeren ronselde om te gaan vechten bij IS in Syrië. Hij heeft een Belgische vrouw en 3 kinderen. Hier en daar zonnig, daarna wolken met vanaf het westen kans op enkele buien. Het wordt nog wel warm tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten van het land. Daarna gaat het overal opklaren en we krijgen nog tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: We Relax live.
1: Ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
3: De hele dag lang op VRT Max.

0: Het is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Antwerpen zijn na een aanslag met een explosief bij een huis afgelopen nacht 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht, onder wie ook een peuter van 2. De bewoners en enkele buren hebben door de explosie veel rook ingeademd, zegt Kim Bastiaans van de politie.
1: Er is kort brand uitgebroken nadat het explosief tot ontploffing werd gebracht. Daarbij werden de bewoners geïntoxiceerd met rook en ook enkele buren die de bewoners kwamen helpen. Het motief van de explosief is nog onduidelijk op dit moment. Dat onderzoeken we nog. We hebben daarbij ook de hulp gekregen van het gerecht Lab en van Dovo. Op dit moment werd nog geen verdachte gearresteerd.
0: De kabinetchefs van de Vlaamse ministers zitten samen over de begroting, want er is nog geen definitief akkoord over. De partij Vooruit liet gisteravond weten dat het niet eens is met de bedragen voor welzijn. Die zouden in de laatste tekst veel lager liggen dan wat eerder was afgesproken. Maar volgens N-VA is het een rekenfout, zegt Sisse Michiels van de politieke redactie.
2: Volgens minister van Begroting Ben Weitz is die fout eenvoudig recht te zetten. Bij de N-VA gaan ze er dus nog steeds vanuit dat minister-president Matthias Diependalen om 2 uur zijn septemberverklaring kan houden in het parlement. Het blijft afwachten of ook Vooruit definitief zijn akkoord geeft. De berekeningen in de laatste tabel waarover discussie is, zouden tot wel 100 miljoen euro verschillen met wat eerder was afgesproken. Als dat terug wordt aangepast, dan kunnen we akkoord gaan, zeggen de socialisten.
0: En de voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat meldt Vlaams Belang Kamerlid Francesca van Bellegem. Belkacem zet voorlopig nog een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar hij kan volgend jaar vrijkomen. Maar omdat zijn Belgische nationaliteit hem is afgenomen in 2018, kan hij in principe niet blijven in ons land. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit, en dus vindt Van Bellegem van Vlaams Belang dat hij naar daar moet gestuurd worden.
3: Volgende week ga ik de minister van Asiel en Migratie ondervragen erover, over de terugkeer van Belkacem naar Marokko. En ik hoop dat zij daar dan een positief antwoord op zal geven. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar andere veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi, die teruggestuurd moet worden naar Tunesië, ja, daar doen zij ook het nodige werk niet voor. Dus ik heb er wel weinig moed in.
0: Belkacem werd in 2015 veroordeeld, onder meer voor het ronselen van tientallen jongeren om te vechten bij IS in Syrië. Hij heeft ook een Belgische vrouw en 3 kinderen. Hier en daar zonnig, daarna wolken met vanaf het westen kans op enkele buien. Het wordt wel nog warm vandaag tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en nog maximum 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max. Radio 2 Relax live.
0: Dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 11:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het grootste optreden ooit van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion in Brussel op 4 augustus is al meteen uitverkocht. Daarom kondigden Koen en Chris Wouters meteen een tweede stadionshow aan op 6 augustus volgend jaar. En ze zijn overdonderd door het succes, dat vertelde Koen Wouters bij Anne en Daan op Radio 2.
1: Het is gek, het is echt gek. We gedroomd daarvan. In dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorde van, ja, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die je onthoudt je de rest van je leven.
0: Clouseau is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijnstadion als hoofdact op het podium staat. Belgische technologiebedrijven zouden meer moeten investeren in artificiële intelligentie, zegt sectorfederatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook vaker wordt gebruikt. Maar die evolutie gaat te traag, zegt algemeen directeur Jolies Demely.
2: De echte uitdaging zit voor ons vooral op vlak van competenties, vaardigheden. En daar merken we dat er absoluut wel nog een versnelling bijgestoken moet worden. Willen we te volle de vruchten plukken van die technologie die volgens ons echt wel heel wat voordelen kan bieden om concurrentieel te zijn, productiever te worden. Want dat zijn toch echt wel grote economische, maar vooral ook maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen.
0: In Antwerpen zijn na een aanslag met een explosief bij een huis afgelopen nacht 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht, onder wie ook een peuter van 2. De bewoners en enkele buren hebben door de explosie veel rook ingeademd, zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: Er is kort brand uitgebroken nadat het explosief tot ontploffing werd gebracht. Daarbij werden de bewoners geïntoxiceerd met rook en ook enkele buren die de bewoners kwamen helpen. Het motief van de explosief is nog onduidelijk op dit moment. Dat onderzoeken we nog. We hebben daarbij ook de hulp gekregen van het gerechtelijk lab en van Dovo. Op dit moment werd nog geen verdachte gearresteerd.
0: En een vliegtuig met ongeveer 150 passagiers aan boord dat op weg was van Dubai naar Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Even voor de landing was er een noodsignaal uitgezonden waardoor gedacht werd aan een vliegtuigkaping. Maar het zou een ruzie geweest zijn tussen de piloot en zijn co-piloot. Volgens Israëlische media zou één van de piloten geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten en is hij tegengehouden door de andere piloot met hulp van passagiers. Op sociale media circuleren beelden van dat incident. Hier en daar zonnig, daarna wolken met vanaf het westen kans op enkele buien vandaag. Wel warm tot 28 graden maximum. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er komen reacties op het euthanasievoorstel van CD&V. En Clouseau verkoopt 2 keer het Koning Boudewijnstadion uit in enkele minuten. Regeringspartij Vooruit heeft kritiek op het euthanasievoorstel van minister van Justitie Verlinde van CD&V. De federale regering sprak in het regeerakkoord af dat ze euthanasie mogelijk wil maken bij mensen met vergevorderde dementie. Met het voorstel van Verlinde zouden zij euthanasie kunnen krijgen als ze dat vooraf laten optekenen in een wilsverklaring. En zorgverleners en familie moeten ook geregeld samen bekijken welke zorg nodig is en wat de wil is van de patiënt. Als die tekenen van verzet vertonen, kan de euthanasie wel niet doorgaan. Maar dat is niet hoe Vooruit het wil, zegt Kamerlid Jan Bertels.
1: Het lijkt nu, en dat is de kritiek die we hebben, daar gaan we aan de regeringstafel toch even moeten over praten, dat die wilsverklaring, de eigen beslissing over het waardig levenseinde, iets te veel ingekapseld wordt in allerlei voorwaarden, zodat anderen nog voor u beslissen wanneer u een wilsverklaring hebt uitgesproken. En voor ons is het van primordiaal belang dat die wilsverklaring toch essentieel blijft en ook als prioriteit geldt.
0: Belgische technologiebedrijven moeten meer inzetten op artificiële intelligentie, dat zegt de sectorfederatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook steeds vaker al wordt gebruikt in bedrijven. Maar extra investeren in artificiële intelligentie is nodig. Het zal niet leiden tot minder jobs in de technologiesector, maar wel tot een andere invulling van jobs en de noodzaak aan andere vaardigheden, zegt algemeen directeur Jolies Dimlieg.
2: Waar je vandaag ziet dat bijvoorbeeld de assemblage van een wagen of een truck manueel gebeurt, zullen we zien dat in de toekomst vooral ook wel robots automatiseringsprocessen dat overnemen. Natuurlijk, er zal altijd wel nog een mens nodig zijn om die processen te gaan controleren. Maar dat zal verschuiven. Waar we misschien minder mensen op de productievloer zullen zien, zullen we veel meer mensen nodig hebben in de ingenieurswetenschappen om dat echt te gaan bedenken.
0: Clouseau heeft al 2 keer het Koning Boudewijnstadion in Brussel uitverkocht. Zowel hun aangekondigde show op 4 augustus als een extra show vrijdag 6 augustus zijn volledig uitverkocht. Koen en Chris zijn overdonderd door dat succes, vertelde Koen Wouters bij Anne en Daan op Radio 2.
3: Het is gek, het is echt gek. We hebben gedroomd daarvan. In dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorden van, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die onthoud je de rest van je leven.
0: De band bekijkt of er nog een derde show mogelijk is. Clouseau is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijnstadion als hoofdact op het podium staat. En een vliegtuig met ongeveer 150 passagiers aan boord, dat op weg was van Dubai naar Israël, heeft een noodlanding moeten maken in Saudi-Arabië in het Midden-Oosten. Even voor de landing was er een noodsignaal uitgezonden. Er zou een ruzie zijn geweest tussen de piloot en de co-piloot. Mogelijk wilde de co-piloot zelfs het vliegtuig met Israëlische passagiers laten crashen. Uiteindelijk is de co-piloot gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers. Op sociale media staan er ook beelden van het incident. De passagiers worden deze middag overgebracht naar Israël. Het blijft op de meeste plaatsen droog deze namiddag, met wel meer wolken vanaf het westen. Aan zee kan er al een bui vallen. Het wordt ook opnieuw warm, bij temperaturen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond trekt dan een regenzone over. Donderdag wisselen buien en opklaringen af bij nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2. Radio 2 Relax live. Je luistert naar Radio 2 Relax. Radio 2
1: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse regering heeft dan toch een nieuwe begroting en Clouseau verkoopt 2 keer het Koning Boudewijnstadion uit in enkele minuten tijd. De Vlaamse regering heeft dan toch een akkoord over de begroting. Gisteravond werd al een akkoord met nieuwe inkomsten en besparingen aangekondigd, maar later op de avond bleek de partij vooruit niet meer akkoord, omdat er een fout zat in de begrotingstabellen in het deel over welzijn. Vanmorgen zaten de ministers daarom opnieuw samen en alles is nu uitgeklaard. Volgens Vlaams minister van Begroting Ben Weitz is discussie bij zulke belangrijke beslissingen nu eenmaal nodig.
1: Het toont enkel hoe belangrijk die operatie die we uiteindelijk tot een goed eind brengen, hoe belangrijk dat die was en hoe ingrijpend. En vanzelfsprekend zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en dat zijn de rekeningen op orde.
0: Over een uur stelt Vlaams minister-president Matthias Diependalen het akkoord voor in het Vlaams parlement. De federale regering dan, die heeft afgesproken dat ze tegen 1 december een akkoord moet hebben over euthanasie bij dementie. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel uitgewerkt om euthanasie ook mogelijk te maken bij vergevorderde dementie. Dat staat ook zo in het regeerakkoord. Maar voor CD&V mag er geen bezwaar zijn bij de familie, terwijl voor vooruit de wil van de patiënt het belangrijkste moet zijn. Er is dus nog veel discussie en voor mensen die nu met de ziekte geconfronteerd worden, is al die onduidelijkheid moeilijk te dragen, zegt Goedroen Kallewaard van het Ventiel. Dat is een organisatie voor mensen met jong dementie.
2: Er zou een akkoord komen en dat is wat dat er eigenlijk al heel vaak gezegd wordt. Dat is altijd maar wachten op. En voor mensen die nu heel dichtbij komen, die in die grijze zone zitten, die kunnen niet wachten. En je kan ook niet zeggen, we wachten nog even tot 1 december, want wat zal het worden op 1 december? Zolang er geen echte zekerheid is dat er een wetsaanpassing komt, moeten mensen nu wel die stap zetten, helaas.
0: Een vliegtuig van vliegtuigmaatschappij Fly Dubai met ongeveer 150 passagiers aan boord heeft een noodlanding moeten maken in Saoedi-Arabië in het Midden-Oosten. Het vliegtuig was opgestegen in Dubai en was onderweg naar Israël. Mogelijk wilde de co-piloot van het vliegtuig met Israëlische passagiers, laten crashen. Jens Fransen vertelt wat we al weten.
3: Israëlische media gaan ervan uit dat het om een mislukte terreuraanval gaat. De co-piloot zou immers geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten. Hij zou de piloot met een mes hebben neergestoken. Daarop is dan het noodsignaal vliegtuigkaping uitgezonden. Het vliegtuig maakte daarop een scherpe duikvlucht van 10 kilometer hoogte naar 6 kilometer hoogte. Op dat moment zijn in Israël gevechtstoestellen opgestegen omdat niet duidelijk was welke route het toestel zou volgen. Uiteindelijk is de co-piloot, een inwoner uit Oman, gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers. Mogelijk andere piloten die meevlogen. Het vliegtuig is nadien veilig kunnen landen in Saoedi-Arabië. 180 passagiers worden deze middag gerepatrieerd naar Israël.
0: En Clouseau heeft al 2 keer het Koning Boudewijnstadion in Brussel uitverkocht. Zowel hun aangekondigde show op 4 augustus als een extra show vrijdag 6 augustus zijn volledig uitverkocht. Koen en Chris zijn overdonderd door dat succes, vertelde Koen Wouters vanmorgen bij Anne en Daan.
4: Het is gek, het is echt gek. We gedroomd daarvan, in dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorden van, ja, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie, dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die je onthoudt je de rest van je leven.
0: De band bekijkt of er nog een derde show mogelijk is. Clouseau is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijnstadion als hoofdact op het podium staat. Het blijft op de meeste plaatsen droog deze namiddag, met wel meer wolken vanaf het westen. Aan zee kan er al een bui vallen en het wordt opnieuw warm bij temperaturen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond trekt dan een regenzone over en donderdag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twee uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is het begrotingsakkoord aan het voorstellen in het parlement. Hij legt de plannen van zijn regering uit voor het komende jaar en daar zitten besparingen, nieuwe inkomsten en investeringen bij. En bijna was er vandaag geen akkoord. Door een discussie gisteravond vertelt Heidi van Rompuy, die voor ons in het Vlaams parlement is.
4: Het was maar op het nippertje, maar Matthias Diependalen staat hier dan toch voor het Vlaams parlement. Maandag moesten de begrotingsonderhandelingen worden stilgelegd, omdat twee mensen onwel waren geworden. Gisteravond was er dan toch een akkoord, tot zijn coalitiepartner Vooruit nog een fout opmerkte in de begrotingstabellen. Rond 12 uur vanmiddag raakte alles dan toch net op tijd uitgeklaard. En dus kan Diependalen hier nu aan de parlementsleden komen uitleggen waar de Vlaamse regering het komende jaar zal hervormen en besparen. Enkele zaken weten we al, zo zullen de registratierechten bij de aankoop van je huis verhogen en er wordt ook bespaard op het groeipakket of de kinderbijslag.
3: Ja, en wat wij nog weten, dat lees je ook op vrtnieuws.be. De federale regering dan, die heeft afgesproken dat ze tegen 1 december een akkoord moet hebben over euthanasie bij dementie. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel uitgewerkt om euthanasie ook mogelijk te maken bij vergevorderde dementie. Dat is ook zo afgesproken in het regeerakkoord. Maar voor CD&V mag er geen bezwaar zijn bij de familie, terwijl voor Vooruit de wil van de patiënt het belangrijkste moet zijn. Er is dus nog wat discussie en voor mensen die nu met de ziekte geconfronteerd worden, is al die onduidelijkheid moeilijk te dragen, zegt Goedroen Kallewaert van het Ventiel, een organisatie voor mensen met jongdementie.
5: Er zou een akkoord komen en dat is wat dat er eigenlijk al heel vaak gezegd wordt. Dat is altijd maar wachten op. En voor mensen die nu heel dichtbij komen, die in die grijze zone zitten, die kunnen niet wachten. En je kan ook niet zeggen we wachten nog even tot 1 december, want wat zal het worden op 1 december? Zolang er geen echte zekerheid is dat er een wetsaanpassing komt, moeten mensen nu wel die stap zetten, helaas.
3: En de Nederlandse politie heeft nog eens 3 mannen opgepakt, waarvan 2 uit Amsterdam, voor hun mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Overasselt. Begin deze maand vielen daar tientallen gewapende mannen het huis van een drugscrimineel binnen. Daarbij kwam een bewaker om het leven en ook 2 agenten raakten gewond. Er waren verschillende huiszoekingen in Amsterdam, maar ook in Diemen en Hoofddorp. In 1 van de doorzochte woningen hebben agenten 2 vuurwapens in beslag genomen. In totaal zijn nu al voor dit incident meer dan 30 mensen opgepakt, waaronder ook 1 Belg, maar die is opnieuw vrij. Het blijft op de meeste plaatsen droog deze namiddag, met wel meer wolken. Aan zee kan er al een bui vallen. We halen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond trekt er dan een regenzone over. En donderdag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft daarnet zijn septemberverklaring afgelegd in het parlement. Daarin heeft hij uitgelegd waar de Vlaamse regering het komende jaar wil besparen en hervormen, maar ook waar ze in wil investeren. Heidi van Rompuy vertelt wat de opvallendste maatregelen zijn.
1: Heel wat zaken wisten we al, zoals het feit dat het groeipakket of de kinderbijslag beperkt wordt tot 23 jaar. Maar er wordt ook uitgebreid bespaard op subsidies en op de overheid. Zo mag de Vlaamse overheid geen taken meer uitbesteden die het zelf kan doen. Er zal ook 1 miljoen euro bespaard worden op de kabinetten van de ministers. En ook de gemeentebesturen zullen het met minder geld moeten doen dan voorzien. Maar er wordt niet overal bespaard. Het onderwijs bijvoorbeeld moet niet besparen. En er wordt ook extra geïnvesteerd in de zorg, al zal dat wel iets minder zijn dan gepland.
0: Ook VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. De besparingen lopen volgens de VRT de komende jaren op tot in totaal 10 miljoen euro, bovenop de besparing van ruim 16 miljoen euro die in de huidige beheersovereenkomst stond. Volgens minister van Media Sieltje van Achter zal de publieke omroep nog scherpere keuzes moeten maken. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten af te bouwen. En tegelijkertijd krijgt de VRT de ruimte om een deel van het platform VRT Max betalend te maken. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een buschauffeur van busbedrijf Tros Beijaard betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Het gaat om een chauffeur die reed in opdracht van de lijn. Het rijbewijs van de man is voor 15 dagen ingetrokken door de politie. En het was de lijn zelf die gisterochtend 21 chauffeurs van schoolbussen controleerde. In de maand mei veroorzaakte een buschauffeur van Tros Beijaard nog een ongeval aan een overweg waarbij 4 doden vielen. En in juni werd nog een chauffeur ontslagen die met te veel alcohol in het bloed was betrapt. En Natuurpunt krijgt opvallend veel meldingen van Aziatische stinkwansen. Dat zijn insecten die oorspronkelijk uit China komen, maar de laatste jaren ook hier steeds meer opduiken. Rond deze tijd van het jaar gaan ze op zoek naar een plekje om te overwinteren en komen ze dus ook in de huizen. Voor de mens zijn ze ongevaarlijk, maar ze kunnen wel schade aanrichten in boomgaarden, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
2: Het zijn eigenlijk beestjes die sap zuigen uit allerlei planten en dan vooral de vruchten. Dus ze zijn wel schadelijk vanuit economisch oogpunt. Dus ze kunnen van kersen, druiven, peren, noem maar op, kunnen ze eigenlijk allemaal aanprikken. En ja, dat zorgt wel voor zichtbare schade.
0: Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe wat lichte regen. Vanavond trekt een regenzone over bij temperaturen vannacht rond 16 graden. Donderdag wisselen buien en wolkopklaringen elkaar af bij nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste...
2: Radio 2 Relax live.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring gehouden in het parlement, waarin hij de plannen van de Vlaamse regering voor 2027 heeft uitgelegd. De regering heeft beslist om het komende jaar bijna 2 miljard euro te besparen, zodat de begroting in evenwicht komt. Heidi van Rompuy legt uit wat er is beslist.
1: Een begroting in evenwicht is de beste verzekering voor alle Vlamingen, dat was de centrale boodschap van Matthias Diependalen. Een aantal besparingen kenden we al, zoals de beperking van het groeipakket tot 23 jaar, maar er wordt ook fors bespaard op subsidies, bijvoorbeeld op opleidingssubsidies voor KMO's. Maar ook op de overheid zelf. Zo mag de Vlaamse overheid niets meer uitbesteden dat het zelf kan doen. Er wordt 1 miljoen euro bespaard op de kabinetten van de ministers en ook de gemeentebesturen moeten het met minder doen. Maar niet iedereen moet besparen. Op onderwijs bijvoorbeeld wordt niets geschrapt. En er wordt ook geïnvesteerd in de zorg. En de lijn krijgt ook meer geld voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs.
0: Ook VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. Tegen 2029 gaat het om 10 miljoen euro extra, bovenop de besparing van ruim 16 miljoen euro die al was afgesproken in de huidige beheersovereenkomst. Volgens minister van Media, Sieltje van Achter, zal de publieke omroep nog scherpere keuzes moeten maken. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten af te bouwen. En VRT krijgt ook de ruimte om te onderzoeken of ze een deel van VRT Max betalend kan maken. De vakbonden zijn woedend en denken na over acties. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een buschauffeur van busbedrijf Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Het gaat om een chauffeur die ook rijdt in opdracht van de lijn. Het rijbewijs van de man is voor 15 dagen ingetrokken door de politie. Het was de lijn zelf die gisterochtend 21 chauffeurs in totaal controleerde. In de maand mei veroorzaakte een buschauffeur van Tros Beijaard nog een ongeval aan een overweg, waarbij 4 doden vielen. En in juni werd nog een andere chauffeur ontslagen die met te veel alcohol in het bloed was betrapt. En fruittelers maken zich zorgen over de Aziatische stinkwans. Dat is een insect dat oorspronkelijk uit China komt, maar de laatste jaren ook meer en meer hier opduikt. De Aziatische stinkwans is ongevaarlijk voor de mens, maar prikt gaatjes in jonge vruchten, waardoor die misgroeien en niet meer te verkopen zijn. In Italië hebben de diertjes al heel wat schade veroorzaakt, zegt Danny Bijlemans van het proefcentrum Fruitteelt.
2: Ik weet dat bijvoorbeeld in Italië dat er perenplantages zijn waarvan 100% van de vruchten aangetast zijn. Een aantasting wil zeggen dat er een heel misvormde peer is die eigenlijk niet meer te verkopen is. De perenteelt is heel belangrijk in België, dus we hebben daar 10.000 hectare van. En dat willen we ten alle tijde vermijden, dat die schade bij ons ook begint op te treden.
0: Vanavond trekt een regenzone over bij temperaturen vannacht rond 16 graden. Morgen wisselen buien en opklaringen elkaar af bij nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: Radio 2. Radio 2 Relax live.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.

is no regrets. No tears, goodbye. I don't want you back.

content, dat denk ik. Denk ik blij, halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mokske is aan mij.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse regering heeft zijn begroting voor volgend jaar voorgesteld. Er wordt niet bespaard op zorg en onderwijs, maar wel op enkele andere zaken. De Vlaamse regering moet moeilijke maatregelen nemen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen gezegd in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029 om de begroting in evenwicht te brengen, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Heidi van Rompuy volgde de septemberverklaring in het Vlaams parlement.
4: Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen. De begroting is in evenwicht. En de begroting blijft ook in evenwicht de komende 3 jaar.
5: Een begroting in evenwicht is de beste verzekering voor elke Vlaming, dat was de boodschap van Diependalen hier. Daarom wordt er bespaard op de kinderbijslag, op de gemeentebesturen, op subsidies voor KMO's en op de overheid zelf.
4: We trekken een duidelijke lijn. Onze diensten besteden niet langer uit wat ze zelf perfect kunnen realiseren.
5: Maar niet op onderwijs, en dat is een bewuste keuze.
4: Onderwijs is dé groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
5: Tegelijk wordt er toch ook nog geïnvesteerd om de wachtlijsten in de zorg in te korten. De Vlaamse regering vond maar op de valreep een begrotingsakkoord en dat is ongehoord, zegt Stefanie Doze van Anders uit de oppositie.
6: En je zei het er nog niet en daarom komt hier toe met een bladje waar dat er totaal geen details op staan.
5: Vrijdag volgt er nog een debat in het parlement.
3: De Vlaamse regering bespaart ook op het gemeentefonds waarmee Vlaanderen de lokale besturen financiert. De grootste steden in Vlaanderen krijgen in verhouding het meeste geld uit dat fonds. Zij zullen zwaar geraakt worden, zegt Wim Dries van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.
7: Dat zijn 13 steden die 60% van die financiering van 4 miljard krijgen. Daar zijn Antwerpen en Gent de grote ontvangers van. Zij krijgen heel veel middelen uit dat gemeentefonds. En zij gaan dus het meest geraakt worden. Dus dat is heel veel geld wat zij niet meer hebben om in hun burgers te investeren, om in hun steden te investeren.
3: Een volledig overzicht van wat er juist is beslist kan je vinden in de liveblog op vrtnieuws.be. Er zijn steeds meer jongeren die hun diploma secundair onderwijs proberen te halen via de examencommissie buiten de school dus. Hun aantal is sinds 2019 verdubbeld. Een mogelijke verklaring is dat meer jongeren thuisonderwijs krijgen. De slaagkansen, die zijn wel gedaald. Voor het eerst is iets meer dan de helft van de jongeren niet geslaagd. En wie slaagt, heeft vaak meerdere pogingen nodig. Volgens de commissie komt dat omdat het uitdagend is om zelfstandig voor examens te blokken als je nog zo jong bent. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden in het onderzoek naar een aanslag met een explosief in de nacht van zondag op maandag. De voordeur van een appartementsgebouw vlakbij het stadspark raakte daarbij beschadigd. De verdachte had met graffiti een boodschap op de gevel gespoten en zegt ook zelf iets met de feiten te maken te hebben. Volgens het parket is er ook een link met het drugsmilieu. En in Saoedi-Arabië in het Midden-Oosten is een man uit Oman ondervraagd die mogelijk zijn vliegtuig wou kapen en laten neerstorten. Een vliegtuig van de vliegtuigmaatschappij Fly Dubai was vanmorgen onderweg van Dubai naar Israël toen de twee piloten plots ruzie kregen. Er werd een waarschuwing uitgestuurd dat het vliegtuig gekaapt was. De piloot en enkele passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Er werd daarbij ook een mes gevonden. Volgens de Israëlische premier Netanyahu kan het gaan om een terreuraanslag en wou de man het vliegtuig laten crashen. De 150 Israëlische passagiers die op weg waren naar Tel Aviv, die zijn ondertussen met een ander toestel naar Israël gebracht. Vanavond en vannacht valt er geleidelijk aan overal neerslag. In het westen kan het gaan om intense buien, soms zelfs een onweer bij temperaturen vannacht tussen 16 en 19 graden. Morgen wordt wisselvallig met wolken en opklaringen en hier en daar wat regen. We halen dan 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse regering heeft zijn begroting voor volgend jaar voorgesteld. Verschillende steden zijn bezorgd omdat hun middelen worden bespaard. De Vlaamse regering neemt moeilijke maatregelen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen vandaag gezegd in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard al volgend jaar. Er wordt onder andere bespaard op de kinderbijslag, op subsidies, op de eigenwerking en op het budget voor de lijn. Volgens minister-president Diependalen is dat echt nodig.
4: Een begroting mag niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. De begroting is in evenwicht. En de begroting blijft ook in evenwicht de komende 3 jaar.
3: De stad Gent is boos over de besparingen op het Vlaams gemeentefonds. Daardoor zal Gent op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar minder krijgen, terwijl de stad nu al een besparing doet van 120 miljoen euro per jaar. Schepen van Financiën Christophe Peters vindt de Vlaamse regering onbetrouwbaar en begrijpt de gemaakte keuzes niet.
5: Het zal bijzonder pijnlijk en bijzonder moeilijk worden. We gaan nu op basis met de cijfers die langzaam binnencijpelen kijken welk bloedbad de Vlaamse regering heeft aangericht. En dan kijken hoe we dat aanpakken op een gestructureerde manier. Maar pijnloos zal dit uiteraard niet zijn.
3: De vakbonden bij VRT denken na over acties nu VRT 10 miljoen euro extra moet besparen tegen 2029 van de Vlaamse regering. Volgens de vakbonden is dit de zoveelste besparing voor de openbare omroep en is het voor VRT onmogelijk om op die manier kwaliteitsvol verder te werken, zegt Mike Barlow van de Liberale Vakbond.
6: Het is geen kaasschaafoperatie meer, het is eigenlijk een hakbijloperatie. Die 10 miljoen die ze nu voor ogen hebben om te besparen, dat komt bovenop 16 miljoen die al moeten bespaard worden in het kader van lopend beheersovereenkomst. En eigenlijk de VRT wordt alsmaar meer structureel ondergefinancierd.
3: De Vlaamse regering heeft wel beslist om niet te besparen op onderwijs en gaat ook extra investeren om de wachtlijst in de zorg in te korten. Een volledig overzicht van alle maatregelen kan je vinden in de liveblog op vrtnieuws.be. De Raad voor Vergunningsbetwistingen legt nu ook de voorbereidingswerken stil voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus in Brugge. Dat is de hoogspanningslijn die elektriciteit van de windmolens op zee naar Vlaanderen moet verspreiden. Een deel van die lijn gaat onder de grond liggen, maar ook een deel boven de grond. En daar is veel protest tegen van actiegroepen die vrezen voor waardeverlies van huizen en gezondheidsklachten. Volgens de Raad heeft Elia de impact van de werken op de natuur niet goed in beeld gebracht. Eerder moest netbeheerder Elia ook al voorbereidende werken voor Ventilus in Lendeleden stoppen. De schorsingen zijn wel tijdelijk. En in de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een vrouw die al jaren in de gevangenis zit op het laatste moment uitgesteld. 30 jaar geleden werd de vrouw ter dood veroordeeld voor de moord op een andere vrouw van 19. Ze was toen zelf amper 18. Een uur voor de doodstraf heeft de rechtbank dat tegengehouden. Ze willen eerst nog onderzoeken of er bij de strafmaat rekening gehouden is met de moeilijke jeugd. De vrouw werd verwaarloosd door haar ouders en ook misbruikt door partners van haar moeder. Ze zou de eerste vrouw zijn in meer dan 200 jaar die in de staat Tennessee de doodstraf zou krijgen. Vanavond en vannacht valt er geleidelijk aan overal neerslag. In het westen kan het gaan om intense buien bij zo'n 19 graden. Morgen wordt wisselvallig met wolken en opklaringen en hier en daar wat regen. We halen dan 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
7: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Vlaamse regering moet maatregelen nemen die niet populair zijn om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependaal gezegd in zijn beleidsverklaring in het Vlaams parlement. De regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Er wordt onder meer bespaard op de kinderbijslag, op subsidies, op het budget van de gemeentebesturen en op de overheid zelf. Volgens minister-president Diependaal is dat nodig.
1: Omdat we beseffen dat het morgen nog moeilijker maken als we vandaag ongemakkelijke beslissingen voor ons uitschuiven. Dit is de grootste besparingsoperatie waar een Vlaamse regering ooit voor stond. Maar het moest, tering naar de nering.
0: Op onderwijs wordt niet bespaard en er komt ook extra geld voor de bussen in het buitengewoon onderwijs en om de wachtlijsten in te korten in de zorg. Door die besparingen zullen ook de gemeentebesturen minder middelen krijgen. Vooral de grote steden Antwerpen en Gent zijn getroffen. De stad Gent is daar niet over te spreken. De stad zal op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar verliezen. Dit is duidelijk anti-stedelijk beleid, zegt schepen Christophe Peters. Daar zit regeringspartij CD&V achter.
2: CD&V is vervallen tot een anti-stedelijke partij en heeft dat nu meegenomen in die gehele Vlaamse regering, want het zijn vooral de grote steden en voornamelijk Gent en Antwerpen, maar ook de centrumsteden zoals Leuven, Mechelen, Brugge, die hier het gelag betalen. Het is duidelijk dat Vlaanderen zijn steden gewoon niet graag ziet. En wat mij ook enorm verbaast is dat de N-VA dit gewoon heeft laten gebeuren.
0: Ook de vakbonden bij de VRT zijn er kwaad over de besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd. Tegen 2029 moet de publieke omroep 10 miljoen euro extra besparen. Volgens de bonden is dat de zoveelste besparing en is het voor de VRT onmogelijk om op die manier voor te werken. Je hoort Mike Barlow van de Liberale Bond.
3: 3-4 jaar geleden hebben we een groot transformatieplan achter de rug gehad. We hebben hier meer dan 100 voltijdse equivalenten verloren, plus dan nog eens bijna 100 die overgegaan zijn naar de private sector, naar de uitbesteding van thuis. Het water staat echt aan onze lippen. De werkdruk is hier enorm verhoogd.
0: De Nederlandse schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Ze had kanker en is amper 50 geworden. Cornelissen is bekend van haar theatervoorstellingen en documentaires. Brak door met het boek Taal is zeg maar echt mijn ding. In Vlaanderen was ze te zien in De slimste mens ter wereld. In de Nederlandse versie van dat programma is ze nu te zien als jurylid. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wisselvalliger met zon en wolken en hier en daar wat regen. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. De besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd, 3 miljard tegen 2029, zullen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten, dat zegt het netwerk tegen armoede. Zeker door te besparen op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag, ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen. Dat zegt Heidi Degereks van het netwerk tegen armoede.
4: Er wordt verder bespaard op het groeipakket. Dat heeft een onmiddellijk vervolg op de koopkracht, zeker van gezinnen die het al heel financieel moeilijk hebben. Daarmee ondermijnt men verder de kansen van kinderen en jongeren om uit die armoede te klimmen. We hadden echt gehoopt dat deze regering voor een investeringsvisie ging gaan, voor een warm Vlaanderen, maar we zien toch wel een omgekeerde beweging.
3: Werkgeversorganisatie VOCA is tevreden dat de Vlaamse regering op zoek gaat naar een begroting in evenwicht. VOCA maakt zich wel zorgen over de zware besparing op de steun voor opleidingen, zegt topman Frank Beks.
5: De facto wordt het Vlaamse arbeidsmarktbeleid weggesaneerd. De laatste kortingen die er nog waren voor langdurige werklozen, het Vlaams opleidingsverlof, dat wordt weggesaneerd. Het grote probleem is dat er geen visie is op opleiding en levenslang leren. En we hebben dat net nodig. We staan voor een enorme omscholingsgolf, zeker met de snelle opkomst van artificiële intelligentie. Dan hebben we echt wel een opleidingsoffensief nodig.
3: Een goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer onmogelijk zijn. De prijs van een dienstencheck stijgt volgend jaar tot minstens 12 euro. Dat is ook een van de besparingen van de regering. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaar voorraad checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op 1 januari te veel checks nog heeft, zal dat bedrag teruggestort krijgen. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen. Hij volgt tijdelijk Karel de Kaluwe op die met pensioen gaat. Koen Surdiacour legde de eed af bij minister Bruins, die zijn zieke collega Krivits verving.
6: Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.
7: Officieel.
6: Dank u wel.
3: Surdiacour was de kabinetschef van de KDW. Hij zal gouverneur blijven tot eind oktober. Zo heeft de Vlaamse regering wat meer tijd om een volwaardige gouverneur aan te stellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk, dat zegt de Britse premier Andy Burnham. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen gearresteerd die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. En die basis wordt gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. Ook volgens de Amerikanen zou een buitenlandse speler betrokken zijn geweest bij het incident. De 5 mannen zijn intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wordt het wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De Vlaamse Vereniging van Studenten is verontwaardigd over de maatregel van de Vlaamse regering om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor jongeren boven de 23 die nog studeren. Dat is een van de besparingsmaatregelen die vandaag zijn aangekondigd. Vandaag krijg je dat groeipakket tot de jongeren 25 is, dat wordt nu 23. Dat zal vooral mensen uit de minder bemiddelde milieus treffen, zegt Nele van Hooijwegen van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
4: Het is weer een besparing op de kap van studenten. En ja, het is ook een student die uit een middenklasse gezin komt. Ja, voor die persoon gaat dat geen verschil maken. Maar juist voor die studenten, voor wie dan diploma echt een verschil kan maken, ook op het vlak van sociale mobiliteit, ja, die studenten gaan nu terug getroffen worden. En voor hun gaat het hoger onderwijs nog moeilijker bereikbaar zijn, bovenop de besparingen van de studietoelagen.
3: Het zou gaan over zowat 40.000 studenten en hun ouders. Volgens het netwerk tegen armoede zullen de besparingen 3 miljard tegen 2029 vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Door te besparen op dat groeipakket ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen, maar ook met minder geld voor vervoersmaatschappij De Lijn raak je kwetsbare mensen, zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
5: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
3: De federale regering en energiebedrijf Engie gaan nog wat langer onderhandelen over de overname van de Belgische kerncentrales. Normaal was de deadline morgen, de einddatum voor een akkoord is nu 4 november. De reden van het uitstel is de complexiteit en de omvang van de overdracht, zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Tihange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse eigenaar. Engie. Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu Gianni Infantino niet meer te steunen om voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. In maart zijn er verkiezingen. De Zwitserse bond zegt dat er fundamentele vragen zijn over het leiderschap, het bestuur, de transparantie en de beslissingen binnen de FIFA. Infantino, nota bene een Zwitser, kreeg de volle laag na zijn plan om het WK voetbal deels te verkopen en de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax live.
0: Radio 2 Relax.

0: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Moeilijke maatregelen die niet populair zijn, maar wel nodig, zo vat Vlaams minister-president Diependaalde de besparingen en hervormingen samen die in het begrotingsakkoord staan. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029. Een akkoord was vanmorgen plots wel ver weg, nadat regeringspartij Vooruit een al dan niet bewuste rekenfout had opgemerkt. Maar het belangrijkste is dat er een akkoord is, zei Diependaalde in ons tv-journaal.
1: Ik probeer een land te besturen en ik probeer mij eigenlijk zo weinig mogelijk bezig te houden met het theater daar rond. Mm-hmm. Het geeft geen goed beeld, ik kan dat niet ontkennen. Ik vind dat ook helemaal niet leuk. Het belangrijkste is dat we dat akkoord gesloten hebben, dat we die maatregelen samen nemen. En iedereen neemt daar ook zijn verantwoordelijkheid in op. Het is veel leuker om het onszelf gemakkelijk te maken en met geld te blijven strooien. Maar daarmee schuiven we de problemen alleen maar voor ons uit, in de nek van die toekomstige generaties. Mm-hmm. Dat doen we met deze ploeg niet. Het beleid, dat ligt er wel.
0: Nochtans is er veel kritiek bij die toekomstige generaties. Zo is de Vlaamse Vereniging van Studenten verontwaardigd over de maatregel om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor studenten boven de 23. Dat zal voor sommigen een drempel zijn om niet verder te studeren, zegt Nele van Hooijwegen.
2: Als je als 18-jarige een foute studiekeuze maakt en je kiest het jaar daarop voor een studie van 5 jaar, dan zit je ook dat laatste jaar zonder dat kindergeld. En dat kan wel voor bepaalde studenten de extra drempel zijn, waardoor dat zij niet zullen gaan verder studeren of misschien gewoon moeten stoppen met hun studies.
0: Ja, zowat 40.000 studenten en hun ouders zouden getroffen worden door die maatregel. Volgens het netwerk tegen armoede zullen de besparingen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Door te besparen op dat groeipakket ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen, maar ook met minder geld voor vervoersmaatschappij De Lijn raak je kwetsbare mensen, zegt Heidi Degeriks.
3: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
0: In Frankrijk zijn er opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
4: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
5: Er is een montée de la violence.
4: Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
5: De véhicules du personnel, des personnels ont pu être incendiés.
4: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
5: Je le redis, hein, à ce qu'on appelle des violences urbaines.
4: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
0: Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu Gianni Infantino niet meer te steunen om voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. In maart zijn de verkiezingen. De Zwitserse bond zegt dat er fundamentele vragen zijn over het leiderschap, het bestuur, de transparantie en de beslissingen binnen de FIFA. Infantino, nota bene een Zwitser, kreeg de volle laag na zijn plan om het WK voetbal deels te verkopen en de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vannacht regen in het westen, kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. In de ochtend in het oosten zwaar bewolkt met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Luistert naar Radio 2 Relax.
7: Radio 2 Relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
7: VRT Radio 2.
9: This generation rules the nation with Russian.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden ze opgewacht door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot de kapitein aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval om de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
1: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond. Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister. De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
0: Het is hommeles bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten, één dag voor de interland tegen Denemarken. De oorzaak is een fikse ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. En dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En morgen, werd vandaag duidelijk, zal hij opnieuw niet in de basis staan. Na overleg met de bondsvoorzitter heeft Ronaldo nu beslist om naar huis te gaan. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Het weer, vannacht regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft er zacht tot 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zei ik er een ver te houden van. Moet toch genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat kwijt moest, het leven is te precieus.

0: Radio 2, relax.
1: Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden zij ontvangen door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot, de kapitein, aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval om de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben het pilootproject tegen illegale migratie via het kanaal na 1 jaar stopgezet. Onder de noemer 1 binnen, 1 buiten ging Frankrijk ermee akkoord dat elke asielzoeker die in een bootje het kanaal was overgestoken naar Frankrijk kon worden teruggestuurd. In ruil zou het Verenigd Koninkrijk een gelijk aantal mensen uit Frankrijk laten overkomen als zij op een legale manier asiel hadden aangevraagd. Sinds de start van het project hebben de Britten zowat 1500 mensen teruggestuurd. Omgekeerd liet het een iets kleiner aantal mensen uit Frankrijk overkomen. De Britse regering zegt teleurgesteld te zijn in het beperkte resultaat. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij school en ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
1: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
2: Il y a une montée de la violence.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
2: Des véhicules du personnel, des personnels ont pu être incendiés.
1: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
2: Je le redis, hein, à ce qu'on appelle des violences urbaines.
1: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
0: De federale regering en energiebedrijf Engie gaan nog wat langer onderhandelen over de overname van de Belgische kerncentrales. Normaal was de deadline morgen 1 oktober. De einddatum voor een akkoord is nu 4 november. De reden van het uitstel is de complexiteit en de omvang van de overdracht. Zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Tihange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse eigenaar Engie. Het is hommeles bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten 1 dag voor de Interland tegen Denemarken. De oorzaak is een ruzie met een nieuwe bondscoach, Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. Dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En vandaag kreeg hij te horen dat hij morgen opnieuw niet in de basis zal staan. Na overleg met de bondsvoorzitter heeft hij nu beslist om naar huis te gaan. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Vannacht regen in het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht tot 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Zo, woensdag 30 september zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Tijdens die vlucht stak de co-piloot de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten crashen. Twee piloten die als passagier meevlogen zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig ook weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Intussen zijn de passagiers van het vliegtuig veilig aangekomen in Israël met een ander vliegtuig. Ze werden op de luchthaven ontvangen door premier Netanyahu. Hoe kan België zich wapenen tegen de klimaatverandering? Dat is de centrale vraag waarop een nieuwe studie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid probeert te antwoorden. In het eindrapport staan een heleboel maatregelen die zouden genomen kunnen worden om de weerbaarheid van de samenleving in ons land te versterken. Er werden verschillende risico's geanalyseerd, zoals onder andere de verzekerbaarheid van woningen in overstromingsgevoelige gebieden, gezondheidsrisico's bij hittegolven, maar ook de kwetsbaarheid van energieinfrastructuur voor extreme weersomstandigheden. De studie moet nu de wetenschappelijke basis bieden voor eventuele maatregelen die de regering later kan nemen in het federale adaptatieplan. En goed nieuws voor mensen die graag koken of lekker eten. Iedereen, denk ik dan. Vrouwenorganisatie FERM, in vervlogen tijden ook bekend als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. En dat ter ere van de 100ste verjaardag van de organisatie. Ons kookboek is wat het eerste en ook bekendste Vlaamse kookboek. De eerste editie werd uitgebracht in 1927. Er zijn door de jaren meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En nu komt er dus een nieuwe uitgave met klassieke recepten. Maar de eetcultuur is ook veranderd en dus is er uiteraard ook aandacht voor nieuwe recepten, nieuwe inzichten over voeding en aandacht voor duurzaamheid. Het weer dan nog, vannacht regen in het westen. Kunnen dat intense buien zijn met onweer? Blijft wel erg zacht met minima rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met daar ook nog fikse regen of buien. In het westen al wat opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum van het land. En maximaal tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Luistert naar Radio.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij chemiebedrijf Celanese in Lanaken is gisteren de productie definitief beëindigd. De fabriek gaat dicht en bijna 200 mensen verliezen hun job. In de fabriek werden sigarettenfilters gemaakt. De productie daarvan verhuisd naar de Verenigde Staten. En dus was het voor de meeste werknemers een emotioneel afscheid van hun werk.
1: Na 40 jaar hier gewerkt hebben, is het toch wel zwaar voor afscheid te moeten nemen van een tijdperk, noem ik dat.
2: Ik wil wel nu eerst even thuis alles op een rijtje zetten. Dus goed thuis blijven tot ik eigenlijk verlang om terug te gaan werken. Maar ooit moet ik daar terug aan beginnen eigenlijk. Ja.
3: We hebben het goed samen kunnen afsluiten met de collega's. Dus dat is wel positief daaraan.
0: Enkele mensen blijven nog even aan de slag om de fabriek te ontmantelen. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten. Goed voor gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijsdikte. De cijfers komen van de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dat er zoveel ijs is gesmolten komt door de hitte, maar ook doordat er in de maanden voor de zomer weinig sneeuw is gevallen, waardoor de gletsjers al snel open in volle zon lagen. Het is nog niet het slechtste jaar voor de gletsjers. Dat was 2022. Toen smolt 5,9% van de ijsmassa in de zomer. In de Verenigde Staten heeft een rechter de weg vrijgemaakt voor de overname van Warner Bros. Door Paramount. Die overname werd gecontesteerd door een aantal Amerikaanse staten omdat ze vreesden voor een te grote mediaconcentratie. Maar uiteindelijk troffen ze een schikking en die overeenkomst werd nu goedgekeurd door de rechter. In de schikking staat onder andere dat er een toezichtsraad komt om te waken over de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CNN en CBS. Paramount heeft $110 miljard over voor de deal. Het weer nog, regen vannacht in het westen, kan dat gepaard gaan met intense buien en ook met onweer. En het blijft wel zacht, minima rond 19 graden vannacht. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met daar nog wat fikse buien. In het westen al wat opklaringen. In de loop van de namiddag opnieuw kans op een bui in het westen van het land en het centrum. En maxima tot 20 graden overdag. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio